0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar de vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantiegids.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken op radiosea.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer bij.
13: T-shirts, mokken, posters, pennen.
11: Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
13: Feel the breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is John Stuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hielp bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer bij.
12: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Wee, wee, wee, wee.

Vanwege de sinds vrijdag sterk verbeterde weersomstandigheden draait Martin van Kampen met een K dit uur zonder nadere introductie zomerse oudjes.

Het is zaterdag 23 mei en het warmterecord van vandaag werd gevestigd tijdens de hittegolf van 21 tot en met 24 mei 1922. Vandaag werd het toen ruim 32 graden.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al 10 bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: jaar Radio Seabreeze.
7: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Hallo, hallo, met de mannetje van de radio.
14: Hey, hallo.
15: Welcome back, my friends, to the show that never ends.

0: binnen te bellen.
1: Vanwege de sinds vrijdag sterk verbeterde weersomstandigheden draait Martin van Kampen met een K dit uur zonder nadere introductie zomerse oudjes.

Het is zaterdag 23 mei en het warmterecord van vandaag werd gevestigd tijdens de hittegolf van 21 tot en met 24 mei 1922. Vandaag werd het toen ruim 32 graden.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen een automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: De
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: zo van tijd tot tijd kunnen we het gewoon niet laten om haar nog eens even aan het begin van het programma te zetten. Het was 1977 en dat was het jaar van Anita Garbo en Miracles Come Easy to Me. Wow, heerlijke opener vandaag voor Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.
0: Een goedemorgen hier op Radio C.

0: Ik voel jouw lippen op de mijne. Het gaat om de gedachte. Het gaat om het idee. Niet letterlijk, maar wel een leuke plaat voor Nick en Simon hier in Happy the Peppy.
1: De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op je radio.
2: Happy the Peppy.
0: Zaterdagmorgen op Radio Sea Breeze met Fleetwood Mac.

of niet ergens op de wereld een radiozender is met alleen muziek van Fleetwood Mac, want ze hebben genoeg. Maar dit was wel een van de toppertjes. Don't stop thinking about tomorrow.

0: alle gedachten en gevoelens met deze plaat van Taylor Swift. Een van de hits van dit jaar hier in Happy the Peppy heette Elizabeth Taylor.
1: De lekkerste hits op je radio.
2: Neem na de toon uw bericht op.
3: Happy the Peppy.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Here comes the music.

harder een eigen vliegtuig. Het zou misschien het fileprobleem oplossen, maar ja, ook dan in de lucht zijn er weer files mogelijk. Geen idee, maar in 1967 een leuke hit voor de Royal Guardsmen. En vandaag de vergeten hit uit de 60s.

Vandaag hebben we geen kerncentrale en ook geen windmolenpark nodig, want de energie komt gewoon uit de radio. De jaren 60 met Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Is de uitverkoop nu al begonnen?
11: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Ook goedemorgen.

0: waren heerlijke platen om deze zomerse dag lekker mee te beginnen. Frank Galan was dat met Vagabundo. Ja, nou dat was leuk. Ja, het leek een beetje op Julio, maar het was toch niet Julio, hoor. Het was echt Frank Galan.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral...
0: Heel veel gezelligheid hier op uw favoriete radiozender. Het is zaterdagmorgen, het is de hoogste tijd voor het programma Koffie Compleet. En ja, op zaterdag dan wordt het programma zowel bij Radio Seabreeze uitgezonden dan wel bij Happy AM. En dat is toch leuk om te weten. En de ene zit in Noord- en Midden-Nederland en de andere zit in Zuidwest-Nederland. Gezelligheid kent geen tijd. We gaan een plaatje draaien van Takka Takka Takka, oftewel Joe Dassin. Ook alweer een lekker oude, hoor, uit 1972.

0: Heerlijk, hè? Ja, wat een plaat. Takka, takka, takka, takka, da. Van Joe de Sam uit 1972. Heerlijk. Je luistert naar uw favoriete radiozender. Je luistert ook naar het programma Koffie Compleet. En ja, wij brengen de gezelligste muziek van de hele wereld om en omgeving. Ik heb een nieuw plaatje binnengekregen van Wim de Lang. En dat klinkt heel erg lekker. Mm.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie. Koffie,
0: lekker bakje koffie compleet, geloof het of niet. Ja, waar blijft de tijd? Je zou het je af kunnen vragen, hè?

je af kunnen vragen hebben, blijft de tijd. Hij vliegt voorbij, onvoorstelbaar. Zo is het zaterdag en zo is het weer zaterdag. Het is onvoorstelbaar. Het is inmiddels zo'n 16 minuten over 10 uur. En ja, het gaat dus harder dan je denkt allemaal. Het is vandaag Urkerdag, luistervrienden. En ja, geloof het of niet, tijdens dit jaarlijkse evenement viert het dorp Urk zijn rijke cultuur, eeuwenoude tradities en lokale lekkernijen, zoals lekkere visjes en dat soort dingen meer. Bezoekers kunnen genieten van de geur van vers gerookte vis, klederdracht, diverse ambachten en spontane optredens van lokale koren en artiesten in het oude dorp van Urk. Nou, wat wil je nog meer? Gezellig, hè? Mm.

Zeker. Ja, Best Virginia Railroad, een band uit de omgeving van Den Bosch vandaan. En ja, we brengen ze leuke muziek dieper dan Dixie en Love. En dat allemaal hier op uw favoriete radiozender. Ja, we hebben inmiddels de Patrijspoorten opengezet, luister vrienden, want het is fantastisch mooi weer. De zon die schijnt op mijn bolletje en ja, de koffie smaakt extra lekker. Wist je trouwens dat het gisteren 22 mei was, luister vrienden. En ja, dat het toen 78 jaar geleden was dat het dierenpark Amersfoort voor het eerst haar deuren opende. Ja, dat is wat is. We waren gisteren jarig. Van harte gefeliciteerd. Tijdens het openingsjaar destijds ontmoetten bezoekers vogels, een knaagbeer, een mandril en een kameel. Dat was eigenlijk alles wat ze toen die tijd hadden. En in de afgelopen jaren is het park enorm uitgebreid en zijn er enorm veel dierbewoners bijgekomen. Welke veranderingen. Ja, een en al veranderingen. Een klein olifantje. Nou, noem maar op. Er zijn heel veel beesten bijgekomen. Dat is toch beren gezellig. Je luistert naar het station waar muziek in zit hoor. Het is gezellig hier. Nou en of, zeker weten. Deze zomerse dag in mei.

DISCO, de disco. En ja, wat wil je nog meer? Als je op het strand zit of wat dan ook. Misschien ga je wel gezellig naar het strand vandaag. Dat kan ook. Of een boulevardje pikken, bijvoorbeeld in Zeeland. Dat kan ook allemaal. En dat is hartstikke leuk. Of gewoon ergens anders in de landen. Je kan overal boulevardjes pikken. En overal strandjes pikken en dat soort dingen meer. Maar je kan ook naar Hilversum gaan luisteren. Want hoppa, die strijkt dit weekend neer in Hilversum. Met een mix van streetfood, muziek en activiteiten voor het hele gezin. Ja, voor de vijfde jaar op rij wordt het Dudok Park in Hilversum omgetoverd tot een festivalterrein. Een cultureel en culinair festival, wel te verstaan. Want de bezoekers die komen vooral om daar lekker te eten daar. En zo'n 20 foodtruckers die parkeren op het gras voor het raadhuis in Hilversum. En ja, daar is het hele weekend. Kan je daar lekkere maaltijden bestellen. Is dat gezellig? Ik dacht het wel, hè?

Heerlijk, hè? Joey Arnold. Ja, aan de Westro Verano met een hele nieuwe plaat die hij uitgebracht heeft. Het is toch leuk om te weten. Ja, je kan ook vandaag naar de Pinkstermarkt in Ermelo gaan. Dat is vanaf 10 uur vanochtend. Het is al bezig. Dus tot 5 uur vanmiddag. Ja, dat is ook hartstikke leuk.

0: dat doe ik jullie nog, dus hè, ja, het is wat. Heerlijke plaat van Octopus en ja, your sweetheart. En ja, ja, als ze wegloopt, dan moet je natuurlijk huilen. Dat kan niet uitblijven. Dan zeg je allemaal van, nou, ik wil eigenlijk wel een zakdoek gebruiken en dat soort dingen meer om je traantjes te drogen. Op tweede Pinksterdag, luister vrienden, dan ben je van harte welkom bij de Klederdrachtendag in de tuin van het Polderhuis in Westkapelle. Westkapel zeggen ze in Zeeland. Ja, het is allemaal wat. In ieder geval, je kan daar genieten van streekproducten, muziek, zang. En natuurlijk prachtige Zeeuwse klederdrachten. En een dag vol traditie, sfeer en gezelligheid. De tuin van het Polderhuis in Westkapelle op maandag 25 mei. Is dat leuk? Dacht het wel, hè?
1: Goedemorgen! Het Laagbed Tom Polderman.

0: even, Duin. Ja, het is gebracht door twee figuren. Marco Kraats en Lange Frans, dat is allemaal wat. En die Lange Frans, die kan er ook wel van. Het is allemaal wat. Je luistert naar uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Gezelligheid kent geen tijd, maar dat hoef ik je niet te vertellen.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.
0: Ja, dat ben ik, lieve luistervrienden. En ja, zo af en toe is er wel eens een schandaal in de familie, hè. Shame and scandal in the family.

0: Eerlijk, een plaatje van René Schumann. Ja, de band to start. En ja, het begon een beetje gek, hè, met snowfalls. Nou moet je toch niet aan denken met dit mooie, lekkere, warme weer dat het gaat sneeuwen. Nee, toch? Oké, dit is uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen, luister vrienden. Ik kreeg een berichtje binnen van Pim Geurts. En die vertelde mij dat er een groot festival is in Wijk aan Zee. Namelijk bij de kampeervereniging Vondeloord aan de Oldenborgweg 32. En daar gebeuren allerlei leuke dingen met optredens van allerhande artiesten en gaan ze maar door. De aanvang is om 12 uur vanmiddag. En ja, nou, hij zegt van het is fantastisch als je daar naartoe gaat. Nou, het lijkt me ook hoor, het lijkt me ook.
1: Hier is Ton Polderman.

0: jamás nos dejará.
1: Oké, ja, een plaatje van Roomba Treso zit en dat is ook al super, super, super lang geleden en dat allemaal gedraaid hier op deze zaterdagmorgen. Heerlijk hoor, heerlijk. We gaan een Nederlandstalige plaat draaien, laatste vrienden van Gerard Paltz en Jaman. Dat wordt ook heel erg leuk.

Ja, het weekend. Tom Potten op je radio. Ja, mooie Chico zoals jij. Lekker zomerse plaatsen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Gerard Pals en Jan, zoals ik al zei.

0: Natuurlijk, hè. Wordt ze van jou of toch van mij? Ja, een leuke plaat van niemand minder dan Gerard Pals en Jaman. Een mooie chica. Nou ja, we zijn gekke mooie chica's hoor. Hey. Oeh.
1: Complete. The good times are back again.
2: Anytime is a good time.
3: Music and more.

Nederland zeggen we gewoon koe koe. Ja, geen koei koei. Ik kan zeggen, een koe is wat anders dan koe. Ja, heel veel mensen noemen de koeien gewoon een koeien. Ja, zo is dat. En de koeien kunnen loeien. Heerlijk. Mm.

Heerlijk, hè? Een plaatje van Amerika en ja, de horse erop. Als je een paard hebt, dan moet je hem een naam geven. Een paard zonder naam, joh, daar heb je niks aan. Je kan hem tieners noemen, je kan hem, ja, maak het allemaal uit, joh. Als een beestje maar een naampje heeft, vindt het paarden ook leuk. Ja, dan kunnen ze ook reageren als je ze roept of wat dan ook. Ja, heerlijk. Hé, hey, dit was hem weer. Deze aflevering van Koffie Compleet. Laatste vrienden op deze zaterdagmorgen. We gaan de tijd snel voorbij. Het is alweer 5 minuten voor de klok van 11 uur. En de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. Ja, ik heb het weer graag gedaan. En ik hoop dat u een heel fijn Pinksterweekend gaat hebben. Want het wordt toch een partij mooi weer, jongens. Hey, de komende dagen en vandaag ook trouwens heerlijk. Ja, de zon schijnt al op mijn bolletje. En dat is hartstikke fijn om te weten. Want wij houden van de zon. Ja, laten we eerlijk zijn. Goed, wat mij betreft, ik kan alleen maar zeggen een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Dag. Maak er een leuke dag van, hè. Niet vergeten.

0: Met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
11: Er kan nog meer bij.
12: T-shirts, mokken, posters, pennen.
10: Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: En dat was hem, de weekendopener van deze week. Hey Lee, what's the deal? We're going back to China. Muziek van Diesel uit Nederland. Pim Koopman en Mark Boon zongen voor je. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Seats. Zijn we weer met al die hits uit de jaren 70, 80 en 90. Met nu een nieuwe. Blanco zingt Sophia.
1: Gewoon Seats. Radio Sea Breeze.

Zo, de eerste drie zitten er alweer op. We begonnen met Going Back to China van de Nederlandse band Diesel. Daarna de nieuwe single van Blanco, die heet Sophia. Wat een heerlijke plaat is dat. En daarna House of the King, de oude van Jan Akkerman, ooit bekroond tot beste gitarist ter wereld. Dit was een oud nummer van Focus. Nu, uit 75, muziek van Cockney Rebel.

Huub van der Lubbe en de Dijk uit de jaren 80. En ik ben nergens goed voor. En ja, het verheugende bericht toch wel dat ons een tijdje geleden bereikte was dat Huub van der Lubbe weer live op gaat treden.

heet Make Me Smile, weet je nog? Goedemorgen, als je net hebt ingeschakeld, dit is Radio Seabreeze. Het programma heet Gewoon Ziets. We zijn er tot 12 uur en draaien leuke platen van toen. Dit is Amy Stewart en zij zingt Knock on Wood.

Ja, een van de meest populaire platen van ABBA momenteel in de Nederlandse discotheken en in de Nederlandse zalen. Tenminste, als wij gouden oude muziek draaien, dan is het of Dancing Queen of deze plaat die aangevraagd wordt van ABBA. Agnetha, Björn, Benny en Annefried zongen Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Ah, mooie muziek van de baby's nu bij Radio Seabreeze. Dit is A Piece of the Action.

krijgen ze nog steeds kippenvel hoor, als ik deze uitvoering hoor van de Friese formatie Road. Van dat schitterende nummer, die Unchained Melody, dat we natuurlijk kennen van de Righteous Brothers. Maar ik vind dit nog altijd de mooiste uitvoering. Goedemorgen, dit is Gewoon Siets bij Radio Seabreeze. Met nu muziek van Delegation uit de jaren 80. Liedje heet Where Is The Love? Nou, we gaan met z'n allen op zoek, lijkt mij.

Elektronische dansmuziek uit het begin van de jaren 80 op jouw favoriete radiostation. Dit is Radio Seabreeze met de muziek van de Human League. And don't you want me, baby? Terug naar de jaren 70, terug naar de tijd van Avro Stopop. Dit is Mango Jerry. And alright.

0: DJ Sietz, Sietz de Wijn.
1: Ja. Dat was hem, de laatste plaat die ik voor je mocht draaien. Tegelijk namelijk een film Saint Elmo's Fire. Hoor de muziek van John Parr. En daarvoor Mungo Jerry, de band die we kennen van In the Summertime. Zijn tweede hit in Nederland heette Alright, Alright, Alright. Tijd om afscheid van je te nemen. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier met de collega's hier bij Radio Seabreeze. Je weet het, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Via de AM en via de digitale kanalen. Ik neem afscheid van je. Prettige voortzetting van deze zaterdag. En we zien elkaar morgen even na 11 uur voor een nieuwe aflevering van Gewoon Zoiets. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders veel plezier. Tot morgen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F. wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over het dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen, maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, houtvloeren.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
0: 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
2: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
0: Feel the breeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

wilde. Juist, Gamme Gamme Gamme was die andere hit, maar dit is Divine Emotions. Daarmee begonnen we de middagmix op Radio Seabreeze. Goedemiddag en vader, welkom. Terwijl de zon hier schijnt in Vlijmen, in Brabant is het volop zonnig. Volgens mij is het heel Nederland zonnig. Misschien zelfs wel in bijna heel Europa. Jouw middagmix is vertrokken met muziek uit de jaren 80. En uiteraard kun je de lijst aankleuren door te reageren en te mailen op rijn@radioseabreeze.nl. Rijn schrijf je met een korte ei, @radioseabreeze.nl. Meekijken in de radiostudio via de website van Radio Seabreeze, www.radioseabreeze.nl. En uiteraard nog even mijn voorganger bedanken. DJ Seats, hij is weer klaar, hij staat bij de automaat. Te buurten, om het zo maar te zeggen. Laatste rollers ophalen. En zo maken we er met snelle een leuke boel van als radioteam hier bij Radio Seabreeze. Nu Studio 5 op het apparaat. Op de radio, om het zo maar te zeggen. De Brabantse invasie, alleen zeggen wij dan, Anton en ik. Jouw middagmix, het goud van oud en aan de eerste nu, weer en verkeer. Het origineel in de cover. In het tweede uur hebben we nog de markante 12 inch. En natuurlijk heel veel lekkere muziek uit de playlist al hier. We kijken in de top 40 van dit moment. Nieuwe single van Ruben Hillen heet 20 Seconds.

Met hem daar de zink erover. Wat een rare man. En misschien kan het helemaal geen bal spelen. Dat weet ik niet. Kan maar zo zijn. In ieder geval, je kunt beter maar een beetje gematigd rijk zijn, om het zo maar te zeggen. Rijk zijn in de vorm van gezondheid.

Terug naar het jaar 2010 met Peter Letts en The Rain. Terwijl de zon volop schijnt. Dus wat dat betreft is het een beetje een mismatch qua titel. Maar de plaat is wel lekker in ieder geval. Zo, de vergeten werk is uit de jaren 70. De plaat die je bijna nooit meer hoort op de radio. Hier in de middagmix. Gus Williams en Kay to Kay.

grote hit, zomerhit kunnen we bijna wel stellen. Terwijl de zon schijnt hier, kan jij luisteren naar de middagmix met Wij Roosendaal tot aan tweeën. Het gaat vanuit aan de hit van nu, met natuurlijk wel een knipoog naar het grijze hitverleden. En als je nog wat mist, laat het mij maar weten. Het einde van Radio Seabreeze.nl staat open voor jouw suggesties. Je moet het goed te doen, je favoriete plaat aanvragen. Kom maar op met je ideeën. Je wordt op je wenkje benieuwd, right now, want het programma is hartstikke live. Je kunt het ook meekijken op de website van Radio Seabreeze. Zo, vanuit dit platenwerk van nu weer even 30 jaar terug, tijdens ongeveer de Culture Beat. Mr. Veen was het nieuwe opleven van de Culture Beat. Maar dit was daarvoor nog de laatste hit, de Culture Beat, en No Deeper Meaning.

van 1966 met de Seagulls en Georgie Girl. Het leidt ons naar het weekendweerbericht. Eens even kijken wat het gaat doen vandaag. De zon schijnt vandaag op veel plaatsen uitbundig. Van tijd tot tijd kunnen er ook wat wolkenvelden voorkomen. En tijdens de noorden is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. Met 24 tot 29 graden is het zomers warm. Er staat weinig wind, maar in de kustgebieden steekt er later op de dag een zeewind op. Deze zorgt voor een merkbare afkoeling. Vanavond koelt het ook af, landinwaarts meer af. Morgen schijnt opnieuw de zon flink. Het wordt dan 22 tot lokaal 27 graden. Dus het feestje gaat nog even vrolijk verder. Helemaal niks mis mee. Barbecue draait over uren hier. Oké, de files mensen. Ik ben even kwijt hoe het in totaal is, maar dit zijn in ieder geval de belangrijkste meldpunten. De A2, Utrecht richting Stogenbos tussen Beest en Zaltbommel. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Er staat 8 kilometer file, de vertraging is dan 8 minuten. En ook op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Urmond en Meersen. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer, 7 kilometer file, de vertraging 6 minuten. De A4, Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer, er staat 5 kilometer file, de vertraging 6 minuten. En ook op diezelfde A4 Delft richting knooppunt Benelux. De weg naar de A15 richting Europoort. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging is om 12 minuten. De A7. Breesandijk richting Koorn-Wetelzand. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Er staat 3 kilometer file, de vertraging is om 7 minuten. De A12. Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 7 kilometer file, de vertraging 7 minuten. En ook op diezelfde A12. Arnhem richting Duitse grens tussen 7 naar de Duitse grens. De weg is daar dicht. U wordt omgeleid via de af- en toerit. Grenscontrole actief. Staat wel zo'n 3 kilometer file. De vertraging is om 10 minuten. En ook op diezelfde A12 Duitse grens richting Arnhem. De andere kant op. Tussen afrit Beek en Duiven. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. 8 minuten file. 8 minuten. Nee, 15 minuten vertraging. 8 kilometer file in totaal. De A16. Knooppunt Terbrechtseplein. Tussen knooppunt Ridderkerk. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. Het verkeer wordt omgerijd via de ring Rotterdam. 2 kilometer file, de vertraging is al 11 minuten. De A27, Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Er staat 6 kilometer file, de vertraging is al 7 minuten. En tot zover weer een verkeer. Middagmix met Rijn Roosendaal. En Chaka Khan en Eye to Eye.

Chaka Khan en Aitai. Het leidt ons naar het origineel de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor. Je mag me daarbij helpen. Stuur je suggestie maar in. Jullie weten van meer dan ik alleen. Dus kom maar op met je suggesties. Kijk mij op rijn@radiosibris.nl. Rijn schrijf je met een kort ei. Dan moet je even in de gaten houden. Rijn met een lange ei werkt niet. Nee, een andere Rijn. Niet de goede. Rijn met een kort ei dus. @radiosibris.nl voor jouw suggesties. Ook voor zaken die je wilt melden in het radioprogramma. Iemand de groeten doen of je favoriete plaat aanvragen. Kan gewoon, hè. De middagmix, interactieve live naar Studio Vlijmen. Wij hebben het volgende origineel in de koffer vandaag. Het was in 1967, mijn geboortejaar, dat Jimmy James en de Scandals de single I Think We're Alone nou uitbracht.

Dat gaat er in de soeppan van heet water. Groentesoep. Was net ooit Katy Perry die in een koep en een kop soep dreef en daar zijn liedje deed. Maar ja, Katy Perry is ook een raar mens wat dat betreft. Even een plaatje draaien speciaal voor André. Helemaal fan van ABBA. En komt een hele batterij suggesties voor het origineel in de koffer. Ik heb voor de komende weken weer genoeg voer. Dankjewel André. André is een soort van co-producer van mij. ABBA en Boom Boom Boomerang is terug.

van de middagmix. Tja, normaal gesproken duurt dat nooit in een uur. Twee platen draaien van één artiest. Maar in dit geval kan het even niet anders. Ik had de lijst al voorbereid, maar of het komt tekort, of het komt precies uit. Met deze plaat komt het precies uit. Dus ja, dan draai je nog maar een keertje Level 42, hè. Met Children's Say. Op weg naar het nieuws dus. En de bijbehorende reclameboodschappen. En zometeen deel 2 van deze Intiva Radio Show. De middagmix geheten vanuit Studio Vlijmen. Tot zo.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanseplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Ropa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast, zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Terug in de jaren 80 met Dita en Toyboy. Tja. De Toyboy, wie wil niet, hè? Een mooie Toyboy. Menig dame is daar verliefd op, vindt dat geweldig. Gespierde kerel. En geen enkel rimpeltje. Het perfecte lijf, om het zo maar te zeggen. De Toyboy. Middag Mix deel 2. Goedemiddag en van harte welkom, mensen. Het is vandaag zomers, het is lekker warm in de studio. Is hier ook een gaatje of 23, dus het valt eigenlijk nogal mee. Maar goed te hebben, maar ik denk dat het komende week wel wat warmer gaat worden. Want de zogenaamde gebouwconstante gaat ook wat doen als het buiten warm wordt. Uiteindelijk wordt het hele huis gewoon warm. Kun je weinig aan willen. Maar het duurt wel even voordat het zover is hier, hoor. Dus het is goed te hebben. Jouw middagmix, deel 2 met nog het origineel de koffer. Altijd hebben we al gehad, de origineel de koffer. We hebben de markante 12 in ze nog, zo moet ik zeggen. En uiteraard kun je je verzoekjes kwijt op rijnetradiosibris.nl. Doe dat!

In mei leggen alle vogels een ei. En misschien leren ze dan ook wel vliegen als ze heel vroeg zijn. Learn to fly. Tom Petty, zonder de Heartbreakers in ieder geval 1991. Maar dan deze dames, dan komt het Amsterdam. En ze hadden in de jaren 90 al de nodige hitjes. Ze begonnen in 1998 zo'n beetje. En dit was een hit uit 2001 daar. Hoe zal het met haar zijn? De Amsterdamse LSDJ en Celebrate Our Love is terug hier in de middagmix op Radio Series.

Bonnie Love en Shine, dat is jaar 2007. Bij mij werd gejat van Luther Vandross. Eigenlijk een keertje behandeld in het origineel de cover van deze link in ieder geval. Zo, terug naar de jaren 80 nog een keer. Echte rockklassieker Marillion en Cover My Eyes. Hoor je nooit zo vaak meer. En hier op deze radiozender wel.

Rockklassieker van de bovenste plank. Brilliant and Cover My Eyes. Dat leidt ons naar het weekend weerbericht. De zon schijnt vandaag op veel plaatsen uitbundig. Van tijd tot tijd kunnen er ook wolkenvelden voorkomen. Ja, tijdens de noorden is er een bui niet helemaal uitgesloten. Met 24 tot 29 graden is het zomers warm. Er staat weinig wind, bij de kustgebieden steekt later op de dag een zeewindje op. Deze zorgt voor de merkbare afkoeling. Vanavond koelt het ook landinwaarts steeds meer af. Morgen schijnt opnieuw de zon flink. Het wordt dan zo'n 22 tot 27 graden. Dan de verkeersinformatie. Kijk hoe druk het is op de wegen. Pak het lijstje er eens even bij, als je zin heeft. Ja, 36 files en in totaal 116 kilometer. Redelijk druk op de weg op dit moment. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag, Zuid en knooppunt Benelux. Langzaam bij de stilstaand verkeer. Staat 14 kilometer. En van 18 minuten vertraging al daar. Dan de A7. Den Oever richting Heerenveen tussen Brezandijk en Koornvelderzand. Langzaam uit de stilstaand verkeer. 2 kilometer file, de vertraging 8 minuutjes. En ook op diezelfde A7 Heerenveen richting Den Oever. Tussen afrit Zurich en Brezandijk. Langzaam uit de stilstaand verkeer. Er staat 2 kilometer file, de vertraging 8 minuten. De A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. Stilstaand verkeer. Je wordt daar via de af- en oprit omgeleid. De grenscontrole staat actief en dat knelt een beetje. 3 kilometer file en de vertraging is daar zo'n 14 minuten. En ook op diezelfde A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. Staat 14 kilometer, de vertraging zo'n 19 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Het staat 4 kilometer file, de vertraging 10 minuten. En als laatste de A76, Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. Stilstaand verkeer heeft ook te maken met de grenscontrole al daar. Staat 2 kilometer file, de vertraging zo'n 11 minuten. Jouw middagmix, we kijken in de top 40 van dit moment. Deze is lekker, de nieuwe Direct heet One Fall.

0: aandacht alles wat nieuw en lekker is. Ook dat op Radio Siri. Direct en wondvol. Het leidt ons naar de markante 12 wins. Goeie idee daarvoor. Ook daarbij mag je me helpen. Laat me weten welke dansbare plaats of lange versie van een track jij in gedachten hebt. Dan gaan we hem opzoeken hier en hem draaien met je verhaal erbij. Kan gewoon. Stuur je suggestie in op rijnetradiosibris.nl. Dan gaan we ermee aan de slag voor je. Vandaag het volgende in de markante 12 inch. Vergeet de singles eigenlijk wel. Voor mij was het min of meer een one-hit wonder. Taffy. I love my radio. Tussen haakjes Midnight Radio. Taffy. Ja, twee singles in de top 40 toch nog. Midnight Radio, I love my radio. Daar hebben we het dus over. Dat was nog een tweede single. Dat was van Taffy. Step by Step. En voor de rest is het eigenlijk heel stil geweest rondom deze dame. Maar die ene is wel bijgebleven. I love my radio, my midnight radio. En die draaien we vandaag. Veel plezier erbij.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place, and there's a place for everything. And anything can happen.

van de leuke deuntjes uit de jaren 70. Love, Inni Mini Manimo. Ooit een ander rijmpje geleerd op deze plaat. Dat ga ik niet op zender brengen, want dan krijg ik een belletje van de programmaleider. Zo, dan is het tijd om even wat te draaien wat ooit is uitgebracht door de Triplet. You Don't Have To Go Home Tonight. Maar Marco Bazzato maakt daar een Nederlandstalige versie van. Je hoeft niet naar huis vannacht.

De jaren 60, dat is niks. En Gonna Miss You. 1966 was het een bescheiden hitje, volgens mij. Zo, leidt ons weer naar muziek uit het zuiden van het land, Limburg. In het zuiden, Gatsladigie. Deze dames, de jaren 70, regelmatig in dit radio aanwezig. Net op 40 in ieder geval. En deze hoor je ook bijna nooit meer, hè. Is gezellig zo, hè. Zo, niks aan de hand, introotje.

Ik wou bijna zeggen, doe een La Bamba. La Bamba. Allerlei vreemde dansjes. Pussycat. Terug van 1979 in ieder geval. Dames en heren, het is alweer klaar. Middagmix gaat weer sluiten. Het is alweer bijna 2 uur. Dus de hoogste tijd dat Anton het stokje gaat overnemen. Hij staat al op naar zijn tuinstoel. Het tuintje. Stapt naar binnen, gaat naar de studio. En hoort mij afkondigen en denkt van... Nou, laat daar de kapjes maar eens een tikje geven. En dan ben ik weer in beeld. En ben ik weer op zender. En gaat het feest vrolijk verder op Radio Sybris. Ik zeg tot volgende week. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Ideeën voor het origineel in de koffer. De markante 12 winst van andere zaken te melden via dit radioprogramma. Laat het mij maar weten via rijnetradiosybris.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marianne Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

niet, maar het gebeurt toch. Hè? We won't go to war, Kensington. 2014 was het al een grote hit in Nederland. Dan sta je nog met de oude zanger van de band Eloy Youssef. Het is ermee 8 minuten over de klok van 2. Het is dit weekend zonnig en warm, dat had je wel begrepen. De temperatuur stijgt vandaag landinwaarts naar 26 tot lokaal 30 graden. Op dit moment Studio 626 in Zuidwest-Brabant, 29 graden. Dat is goed te doen in de schaduw. Airco staat hier op 20 graden te loeien, dus wat dat betreft is het tot 4 uur best wel vol te houden. Rijn Roosendaal die gaat de koelte in. Studio heeft hier nog geen airconditioning, maar beneden in de woonkamer wel. En daar staat hij op een lekkere 23 graden. Have fun, jongelui, daar in Vlijmen, Studio Vlijmen. De Brabantse invasie dendert voort hier op Radio Seabreeze. Tot een uur of 4 in elk geval. Met het popfront tot 4 uur. En je hoorde tussen 12 en 2 uiteraard de middagmix met onze grote vriend Rijn Roosendaal. En dit was een week of wat geleden de speciale aanbieding. Of was het nou vorige week? Time flies when you're having fun. Dit is de nieuwe Rolling Stones van het nieuwste album. En je luistert naar In The Stars op Seabreeze AM. Goedemiddag.

terwijl de reacties toch weer een beetje benen aan het stromen zijn. Dankjewel daarvoor. Doe het niet. Offeren we onszelf niet voor niks op in elk geval. Draaien we Driving My Life Away, Eddie Rabbit, oftewel Piet Konijn. Eddie Konijn. Dat is de warmte, denk ik. Dan gaat er nu al een beetje naast slaan. Straks is in elk geval een muziek op verzoek van Richard Verschuren uit Raamsdonk-Veer. Oftewel het Vaantelaans, het Veer, zoals ze in het Brabantse land zeggen. Hij zit te kijken en te luisteren. Kijken kan trouwens via radiosibris.nl en via antonnachtzaam.nl/studio626. Vandaaruit wordt dit programma rechtstreeks uitgezonden op het zenderpark van Radio Sibris 1098. En het internet binnenkort ook weer terug, keihard op 1395.

Blijft een heerlijk nummer, jongens. Ze staat 20 jaar op de planken. Dat viert ze over een aantal weken in de AVAS live in Amsterdam. Sanne Hans, oftewel Miss Montreal, was een aantal weken geleden nog de speciale aanbieding in dit Radio Feuilleton. Popfront hier op Seabreeze AM. Deze draaien we voor Richard Verschuren uit Raamsoortsfeer. Hij vroeg eigenlijk een Vlaamse versie aan, maar die is echt niet te draaien, man. Dat is echt, inderdaad, jij zei al, die draaien toch niet? Inderdaad. We gaan hier voor het origineel. 1967, Roland W. oftewel Roland Wachtlaar en Monia. En straks die andere gevraagde plaat voor jou, Richard. Maar eerst Monia en Roland W.

blijft een heerlijke plaat, jongens. Jesse's Girl. Dat was Rick Springfield van een hele tijd geleden alweer. En we draaiden hem om precies 2:30 hier bij Sirius AM. Dat betekent dat we even een blik bij de meteo-afdeling gaan nemen. Het is dit weekend zonnig en warm, dat had je al wel begrepen. Temperatuur stijgt vandaag landinwaarts naar 26 tot lokaal 30 graden. In de kustgebieden is het wat minder warm. Ook tijdens de Pinksterdagen is het zonnig en warm. Met landinwaarts zomerse temperaturen van 25 tot 28 graden. In het zuiden kan er een lokale 30 graden aangetikt worden. Ook na Pinkster blijft het voorlopig droog en zonnig. Maar tijdelijk zal de temperatuur even wat dalen. Eerst vanmiddag, dan blijft de zon het weerbeeld domineren. In het noorden komen wat stapelwolken voor. En op de Waddeneilanden is er een kleine kans op een buitje. De rest van het land blijft het droog. Waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. En op de stranden steekt een matige noordwester op. Deze wind van zee koelt het op de stranden en in het Waddengebied enkele graden af. En is het nog een aangename 20 tot 23 graden. Landinwaarts is het zomers warm met 26 tot 29 graden. En in het zuiden kan het 30 graden worden aangetikt. Op dit moment is het bij Studio 626 in het West-Brabantse Putten inderdaad 30 graden. Straks in de tweede uur hebben we nog een uitgebreid weekendweerbericht voor na morgen en de rest van de week. En voor de rest alleen maar lekkere zomerse muziek. Zit je lekker thuis in de bank of op het terras in de tuin. Dan is de radio aan op 1098 of via je bluetooth speaker op het internet. Dit is Radio Zeebreeze. Tot 4 uur de pofrond met nu Simply Red.

Van Boogie Box High in 1987 was het een heel klein hitje bij ons in Nederland. En inderdaad weet het ook nog steeds Jive Talking. Zij het al Radio Sibrius te beluisteren via de middengolf vanuit Laren. Het Gooi op de 1098 kHz, 272 meter, 1395. Staat op het punt om weer aangeslingerd te worden. De antennes die worden binnenkort weer terug op het aquarium gehezen. Zender uitgestopt, er afgepoetst. En dan is hij hier ook weer op 1395 te luisteren. De grote 1395 bij de allereerste LAPN zender van Nederland. Dit is Radio Seabreeze. En zometeen de speciale aanbieding. Maar eerst een band die ik een maand of wat geleden mocht aanschouwen in de 013 in Tilburg, Brabant. Level 42. Beetje ondergewaardeerd. Forever Now.

Dat was de speciale aanbieding van deze week. Je hoort hem ook morgen nog. DJ Lucius en Milo en Forever Young. Dat willen we allemaal wel, denk ik. Het is 3:15. En dit geheel wordt dus op verzoek gedraaid van Richard Verschuren uit Raamsongsveer. Het is wel een lekkere classic oldie. En dan komt je goed tot z'n recht hier op Seabreeze. Adam and the Ants en Prince Charming van Richard Verschuren.

Ik zei het al via de social media tegen Bob Marijt. Was een supporttekst van het voorprogramma van Mama's Gun in de 013 in Tilburg. Vorige week was ik daar te gast. Stond een VIP-lijst zelfs, jongens. Ongelooflijk, hè? Dat was M.T. Jones, de nieuwe revelatie uit Liverpool. Over nieuwe muziek gesproken. Dit is de Spiksprint, de nieuwe Roxanne Hazes. En die werd aangevraagd door Bob Marijt. Net klaar van een lange dag werken bij de visafslag. Ja, op Schevering.

Ja, ja, was bijna te laat, jongens. Eigenlijk was ik gewoon te laat. Maar goed, China, Why Do Fools Fall In Love? Dat was inderdaad, ik dacht dat ik het zou redden tot aan het nieuws. Diana Ross en de Supremes. Voor degenen die via antonnachtzaam.nl zitten te kijken en te luisteren, zometeen om 3 uur is het eventjes stil op die site. Want als je zit te luisteren op radiosiebrief.nl of via de middengolf, gaat het uiteraard gewoon door. Tot aan het nieuws en de mededelingen van 3 uur hebben we nog één voor je. Dit is China Crisis. We gaan terug naar 1984. Wishful thinking. En we draaien Diane Ross van het eerste tot

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de winterse omstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
15: Er kan nog meer bij.
14: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

1974, het jaar dat, dat de zeezenders officieel moesten zwijgen in Nederland. Daar hoor je straks tussen 4 en 6 bij Paul van der Mark nog veel meer over. En ook om een poging om de NV Meer Mico opnieuw op zee te krijgen onder het motto van we maken er een museumschip van. Maar we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Het is 7:30, nou zeg maar 3:08. Op 23 mei 2026. En dit was de speciale aanbieding van vorig weekend. De nieuwe Martin Garrix featuring Ed Sheeran.

Een van de weinige singles van de Bee Gees die niet in de lead zang door Robin of door Barry Gibb werd gezongen. Maar inderdaad, door die andere, Maurice Gibb, on the lead zang. 2001, The Man in the Middle. Dat was muziek van de Brothers Gibb. Pas de tijd op 15 over 15, oftewel kwart over drie. Radio Shibri's, 23 mei 2026. And the summer is beginning. Ja, inderdaad, de zomer is begonnen. Wel is een beetje te warm voor, maar toch, She Wants to Dance with Me, Rick Ashton.

eindelijk zomer. André van Duin. Wat een heerlijke plaat om te mogen draaien, jongens. Zeker als de temperaturen buiten richting de 30 graden gaan. Op dit moment is het in Zuidwest-Brabant, Studio 626. De buitentemperatuur 30 graden, studiotemperatuur 21 graden. Heerlijk. En er staat een file op de afsluitdijk. De A7 is dat, stilstandverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Brezaandijk en afrit Den Helder. 9 minuten vertraging al naar 3 kilometer file. 9 voor half 4. Radio Seabreeze. Niet de auto pakken als je erop uit moet, maar wellicht de trein. Zoals de Pasadena.

en fijn en vrolijk gevoel van. Lekker zomers. Ik brul dan ook altijd uit volle borst. Indien aanwezig mee. Gelukkig voor u staat dan de microfoonschuif wel dicht. Op dit moment in Bolsward 23 graden en zonnig met lichte sluierbewolking. Het is zonnig en 26 graden in Grauw Leeuwarden in het centrum van Friesland, in het hart van Friesland. En hier in studio Zuidwest-Brabant, studio 626 in Putten is het ronduit zonnig en 30 graden. Uitgebreid weerbericht hebben we zo meteen nog een keer voor je. En tot die tijd, Kiki D, I've Got The Music In Me uit 1973.

1976. Ik weet niet, maar ik moet altijd aan een toiletreiniger denken als ik dit nummer hoor. Verschil maar een paar letters. Harpo! Geen Harpik, maar Harpo. Is inmiddels ook al in de 80. Woont al vanaf zijn 20ste volgens mij in Parijs. Het was een van zijn... Dat is veranderd. Nee, ik ben even helemaal door de warmte, door de hitte bevangen als het ware. Harpo dus. Ik zeg er verder niks over. Movie Star. Met een extra dagje vrij zit Pinkster Weekend voor veel mensen de gelegenheid om erop uit te trekken. Maar ook in de thuisomgeving vinden veel mensen droog, warm en zonnig lekker weer. De vooruitzichten voor dit jaar die zijn gewoon lekker warm. Want het is vandaag zonnig en warm. Temperaturen stijgen vanmiddag nog tot 30 graden. In de kustgebieden is het minder warm. En ook tijdens de Pinksterdagen zelf is het zonnig en warm. De temperaturen van 25 tot 28 graden. Dan vanavond en vannacht. Vanavond schijnt de zon en zijn er ook stapel- en sluierwolken zichtbaar. En zit er ook wat Sahara-stof in de lucht. Het zal niet zo zijn. Het is overal droog en het koelt langzaam af. De zon gaat om iets over 9:30 onder. En kort na de zonsondergang is het afgekoeld naar 15 graden in de kustgebieden. En nog een lekkere 22 graden in het zuiden en het oosten van het land. Komende nacht is het vrij helder met wat sluierbewolking. Er waait een zwakke noordenwind en het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Dan morgen schijnt de zon volop als het ware. Alleen in het oosten zijn er eerst nog wat sluierwolken zichtbaar. En in het noorden komt plaatselijk wat nevel of een mistbank voor. Het is overal droog en er waait een zwakke noorden tot noordoostenwind. Op het middaguur is het 20 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Morgenmiddag blijft het zonnig en warm met temperaturen van 22 graden in het noorden en 27, 28 graden in het zuiden. Langs de noordkust en op de Waddeneilanden is het maximaal een graad of 20. En op de stranden langs de westkust kan opnieuw een zwakke zeewind opsteken en dan komt het ook af naar een graad of 21. Maandag, tweede Pinksterdag opnieuw. Prachtig Pinksterweer met zomerse temperaturen van 25 tot 28 graden. Kortom, summer in the city, summer in the country. Overal lekker zomersweer. Kortom, lekker in de korte broek, t-shirtje aan, op het terrasje zitten, in de tuin. Of waar je dan ook bent, lekker luisteren naar de nostalgisch verfrissende

14 dagen geleden was deze zanger samen met zijn band te gast in de 013 in Tilburg. Volgens mijn dochter, die werkte tijdens dat concert, was het echt a trip down to memory lane. Ze is niet van deze muziek, maar ze vond het toch wel leuk om al die oude hits nog een keer langs te horen komen.

paraaf was het origineel uit de 60's van Black is Black, I Want My Baby Back. Ah, luister eens, heerlijk. Je ziet jezelf al lopen op een strand. Wellicht loop je op een strand met earplugs in. Luister naar Radio Shibis. Het rulle zand door je tenen voelens. En deze muziek op je oren. Wat wil je dan nog meer? Dan merk je echt dat de zomer is begonnen. Bobby Goldsboro. Was a hard

Bobby Goldsboro was dat uit 1973, stond 5 weken in de hitparade. En piekte op nummer 16, bracht de tijd op 3 minuten van de klok van 4. Dat wil zoveel zeggen dat we een eind aan gaan breien. Zeeklassiekers en andere zoutwaterpareltjes, zoals het ware. Zometeen tussen 4 en 6 met erin onder andere de geschiedenis van Radio Miamigo. Het zendschip, de NV Miamigo. Die zou worden verbouwd tot een museumschip. En de rest is geschiedenis, want dat was nou net niet de bedoeling. Je hoort er veel meer over zometeen bij Paul van der Mark vanuit Frankrijk hier in Nederland op de radio, Radio Sibelius. Wat mij betreft, ik heb er nog één voor je. En dat is ook weer zo'n lekker zomersdeuntje van de mama's en de papa's. En de California Dreaming uit de jaren 60. Wat mij betreft, veel plezier met Paul en met Leo en de rest van de collega's. En ik ben er weer morgenmiddag even over 2 voor een nieuwe Popfront op Seabreeze AM. Tot morgen.

0: met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip, die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Voor 3 dagen biedt de gemeente nachtopvang omdat er in Ter Apel geen plek is in het opvangcentrum. Hoeveel mensen er precies komen is nog niet bekend en hangt af van de instroom. Naast bedden worden er ook douches, handdoeken en hygiënepakketten geregeld. Volgens het Rode Kruis is de opvang hard nodig vanwege de huidige drukte en de slechte omstandigheden. Bij een botsing tussen 2 trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de 2 trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
4: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
2: Feel the breeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: En die dankt Anton eventjes voor de afgelopen twee uur hier bij Seabreeze uit het ongetwijfeld warme West-Brabant. Goed, Anton, hier in Frankrijk is het ook warm. We zitten inmiddels boven de 30 graden. En dat blijft de komende dagen zo. Een beetje een zomerse aflevering ga ik er maar van maken. Ik heb wat mooie zomerplaten uit de zeezendertijd opgezocht. Naast natuurlijk al die nieuwsfeiten, nieuwsberichten en de verhalen van de mensen die destijds aan boord van de zendschepen gewerkt hebben. Leuk dat je erbij bent. En ik beloof je, het gaan twee leuke uren worden hier bij Seabreeze.

0: Nino Ferrer was dat.
1: Dit was een one-hit wonder.
0: Daarmee zaten we in het jaar 1970.
2: Een one-hit wonder.
0: Ik weet wel, André Verduin heeft ooit eens een keer een parodie opgemaakt. Gata van Nino Ferrer was dat. En we gaan even naar de jaren 60. En hij doet dat met een mooie van de Kings. En daarna gaan we naar Radio Such in het jaar 1964 hier bij Radio Seabreeze. Leuk dat je erbij bent en geniet van het programma, zou ik zeggen.

0: vind dit soort plaatjes klinken drie keer zo lekker als het inderdaad ook mooi weer is. The Kings en een sunny afternoon.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: Op 27 mei 1964 start een nieuwe zeezender voor de Britse kust. Radio Such. Het zendt niet uit vanaf een schip, maar vanaf een oud, uit de Tweede Wereldoorlog daterend verdedigingsfort in de Theemsmonding. De oprichter van het station is de Britse muzikant Screaming Lord Such.
2: And this is Radio Such. Yes, Radio Such, Britain's first teenage radio station. Coming to you from the abandoned gun towers on Shivering Sands. And here we go again with the Hollies, and here I go again.
3: Testing, testing. This is Radio Such on 197 meters. Well, I urgently need petrol because the lights are getting a bit dull here. As listeners may like to know, we have two generators out here. One is rather a large diesel generator, and that provides us with our power for the transmitter and all the equipment here. But we have a small petrol engine, a petrol generator, which charges up our large 24-volt batteries, which gives us our lighting. And as I'm here all on my own, there's nobody here with me at all, the lights are getting a bit dull at night, and it's a bit dodgy, you know.
0: Screaming Lord Such heeft al snel genoeg van het station, en het station gaat over naar Rick Calvert, die vervolgens de naam van het station wijzigt in Radio City.

0: Het is een oud nummer van The Four Seasons uit de jaren 60. Can't Take My Eyes Off You. Beetje de disco-uitvoering van de Boys Town Gang. En ik heb er weer een mooie klaar liggen voor je. En daar komt ie.
1: Dit is weer een plaat met een radioverhaal.
0: Het is een nummer van Bob Moore. Hij is onder andere ook bekend voor het nummer van het nummer Mexico. Maar het is een ander nummer wat ik ga draaien voor je. En ik laat eventjes de context horen. Daarvoor gaan wij naar Radio Noordzee, Joost Verhoeven.
2: Inmiddels bijna 5 minuten over 10 luisteraars die zoals het titel zijn een hele goede morgen. Ik ben altijd in een blijde stemming als het weekend er komt en helemaal omdat mijn vakantie een beetje open gaat. Dus luisteraars, we kunnen gaan genieten de komende 2 uur in het programma Doorsnee Nooit. En wat wij gaan doen, achter is al een klein beetje bekend, hè? Super top 50 laten draaien, oude gouden draaien. Een heleboel verzoekjes heb ik voor je vandaag. En morgen heb ik er zoveel. En dat gaan we allemaal doen nu, samen met Sjoerd de technicus. En ik ben Joost Verhoeven en ik wens je voor de komende 2 uur enorm veel luisterplezier.
0: En dit is het origineel, een plaats met een radioverhaal.

een plaat en een radio, vooral de tune van Joost Verhoeven bij Radio Noordzee. En die Bob Moor, dat nummer Mexico, dat werd gebruikt voor de reclame van Nerdy bij Radio Veronica. Ook een plaat met een radioverhaal draaien we een andere keer.

0: Straks in de tweede uur een heel bijzonder fragment waarbij Gerard van Dam ons meeneemt door de Miamigo in het jaar 1972. En hij nog steeds de bedoeling had en de oprechte intentie misschien ook wel om er een zeezendermuseum van te maken. Dat straks in de tweede uur. Nu gaan we even naar Groot-Brittannië.
1: Zeezendernieuws van toen.
0: Een met name bij huisvrouwen erg populair station was Radio Free 90. Het zond uit vanaf het Red Sands Fort 3 mijl uit de kust van Groot-Brittannië.
2: Time now just a little after 1 o'clock. Radio 390, your friendly family station, brings you your lunchtime request program from me to you. Well, a very good afternoon to you from Jonathan Hall. Quite a collection of records and cards here, so let's get straight on with the first one for Something by Tony Bennett.
3: You're tuned to your family music station, Radio 390, where the time now is 9:15.
4: Radio 390 invites you to pause for prayer again tomorrow morning at 25 minutes.

Daar is hier in Frankrijk als iets niet helemaal loopt zoals het moet lopen. C'est la vie, Robin Neville was dat uit de jaren 80. Zometeen hebben we een bijzonder gesprek tussen de inmiddels overleden Arend Langeberg en Kees Manninveld over het leven aan boord van de Noorderney. Maar we duiken eerst nog even de jaren 60 in.

0: Ook weer zo'n mooie zeeklassieker. Helemaal in het teken van het mooie weer. The Sunrays and I Live for the Sun.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Je hoort de overleden Arend Langeberg in gesprek met Kees Manninveld. Een opname van dus lang geleden over het leven aan boord van de Noordernij, het zendschip van Veronica.
2: Was genoeg drank en seksboekjes.
3: Was genoeg te doen. Kijk, ik was natuurlijk ook als technicus werkzaam. En het grappige was, als er iets te doen was, moest iets gerepareerd worden aan de antenne of zo. Dan werd ik ook ingeschakeld 25 meter hoog in de mast om daar even een nippeltje aan een soefje te te draaien. Ik ben één keer zeeziek geweest en dat was de eerste keer dat ik aan boord kwam. En het grappige was dat dat overkwam mij en het was vlakbij de studio. Ik ben meteen de trap opgerend naar boven. Dweil gehaald in een emmer. Ja. Ik heb de zooi opgeruimd en ik heb niks gezegd. Ik ben zo weer naar binnen gegaan en ik heb niks gezegd. Ik heb er groot gehouden.
2: Ik ben nooit zeeziek geweest. Wat je wel had, we dronken altijd. Als je een week aan de wal was geweest en je ging met de Geanne naar het moederschip, hè, naar de Noordernij. Dat noemden de Scheveningers een beetje katterig. Maar daarom werd er altijd een visje gegeten. En een x-aantal borreltjes werden er genuttigd in het café voordat de boot vertrok. Hè, want er was een bepaald tijdstip. Dat vond ik mooie momenten. En iedereen nam een eigen fles mee. Dat was er toen 10 gulden. En dan had je een flesje neven voor of 9,50 of 8. Je kon je ook in de kroeg kopen. Die hadden gewoon tegen de slijtersprijzen kon je dat meenemen. Weet je, je werd wel gelijk opgenomen in de gemeenschap. Je was een lid van deze gemeenschap. Met alle nadelen en voordelen. Als je, zoals ik, nogal jong was, dan was je natuurlijk de gebeten hond. He, bijvoorbeeld, Arend, kom even boven. Je hebt je sok in de wc laten liggen boven. En sokken in de wc. Nou, dan kwam je boven en dan had je de wc niet goed genoeg doorgespoeld. En dat waren dan je sokken. Maar sindsdien is nog als ik naar een feestje ga, als iemand over de bril gepiest heeft of op de grond is, sta ik zo op zijn dikkie bij een feestje stak die vloer schoon te maken. Omdat ik anders denk dat kunnen ze denken dat ik er ben geweest, begrijp je? Dus ik heb wel die discipline daar geleerd.
4: Pak de

beetje in de sfeer te blijven van het gesprek van Kees Mannenveld naar het Langeberg, heb ik even gezocht naar een plaatje met een borreltje, een jeneverborreltje erin. Maar dat kon ik niet vinden. Wel een glas of champagne. Nou, vooruit dan. Dat is Sailor uit de jaren 70. We duiken weer eventjes die mooie jaren 60 in. Met de Supreme.

0: Zeezendernieuws van toen.
1: Op 30 mei 1988 start Radio 819, de opvolger van Radio Monique met testuitzendingen. Aan boord van de Roski Venge is een heel speciale en heel flexibele mast gemonteerd. Luister naar wat Ad Robbers daar destijds over zei.
2: Op een gegeven moment kwamen ze met een Amerikaanse of een Canadese antenne. Maar dat was een hele specifieke antenne, een fiberglas hengel. En die was iets van 30 meter lang en die kon ook uitzenden. En dat ging ook allemaal niet zo voorspoedig. Daar ging te veel vermogen op dat kleine mastje. En hij brandde van binnenuit door. En bij de eerstvolgende storm zei hij, oh, ik ben nou alleen maar koolstof, dus laten we de rest maar overboord zetten. En die ging dus ook om.
1: Ja, en dat gebeurde op 31 mei om 21:15. De uitzending van Radio 819 werd abrupt afgebroken vanwege het feit dat de mast doorbrandde.

0: Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 31 mei 1988. Live vanaf de Noordzee is dit tot vanavond 7 uur 819 kHz AM. Met 12 uur gevarieerde muziek en veel informatie.
1: Als ik mijn zalen zal.
2: En daar ging de mast. Op 9 juli zijn er weer Nederlandstalige uitzendingen te horen vanaf de Ros Revenge, nu onder de naam Radio 5.

0: Meer zeezenderfeiten en verhalen lees je in de gratis Zeeklassiekers nieuwsbrief. Ga naar de Facebookpagina van Zeeklassiekers en andere pareltjes en meld je aan. Dan heb je hem elke maand in je mailbox. Radio van Toen. Het blijft spannend en leuk.
1: Komende vrijdag komt de nieuwe nieuwsbrief weer uit met mooie verhalen over dat mooie zeezendertijdperk. En we gaan nu even op weg naar het nieuws en de reclame van 5 uur. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van dit programma Zeeklassiekers en andere pareltjes. Tot zometeen en tot besluit van dit eerste uur Neil Diamond.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Het toestel crashte kort na het opstijgen bij Hunsborn en belandde op de rijbaan richting Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de beeld ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip, die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Welkom bij deel 2 op deze 23 mei van het jaar 2026. Zomer in Frankrijk, zomer in Nederland begrijp ik. We begonnen met de Grady Show Nerds, Real Cool World, een plaat. Ik heb altijd een dijk van een nummer gevonden. Ik heb er jaren naar gezocht. En uiteindelijk ben ik het originele singeltje tegengekomen. En vervolgens kom je hem overal tegen op verzamel cd's. Zo gaat dat. Wat hebben we nog? Straks Gerard van Dam, die ons meeneemt door de Mi Amigo in het jaar 1972. Wij gaan ook even stilstaan bij de E-gier. En nog een mooie plaat met een radioverhaal. En natuurlijk het Gouden Zeezender Schijvenarchief. Dat allemaal in dit tweede uur hier bij Radio Cybris.

0: is wel een van mijn favorieten uit de jaren 70. Elvin Bishop. En Fool Around a Fan in Love. En soms kom je op platenbeurzen en rommelmarkten toch wel bijzondere dingen tegen. Ik kwam een singeltje tegen, uitgekomen in het jaar 1983, van Tom Jones. Er staan 6 nummers op. Het is een singeltje op 33 toeren. En ja, dat vind ik dan toch wel heel bijzonder. Met een hele mooie kartonnen en geplastificeerde hoes. En daar gaan we een mooi nummer van draaien.
1: Een echte zeeklassieker. Bij Paul van der Mark.
0: Dit is Daughter of Darkness.

0: moet je zeggen, het is een heel raar gezicht als je een singletje draait om een draaitafel op 33 toeren. Dan denk je steeds, hij draait te langzaam. Maar nee, hij ging keurig, want hij hoort gedraaid te worden op 33 toeren. Tom Jones, Daughter of Darkness.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: Op 29 mei 1977 koopt de Delmare-organisatie hun eerste zendschip, de Aegir. Jaren later zouden nu inmiddels overleden Gerrit van Dam op de vraag of het schip eigenlijk niet te klein was, het volgende antwoord geven.
2: Jawel, hij was ook niet echt geschikt daarvoor, maar we hadden nog helemaal niet meer en ook geen mogelijkheid om iets te kopen. En ja, alles moest op een stuiver, want een dubbeltje was er niet. Dus ja, wij waren tevreden met dat scheepje en het had het ook heus wel uitgehouden, want het was een zeewaardig coastertje aan de kleine kant. Maar ja, hij hoefde ook niet veel te doen, die boot. Hij hoefde alleen maar aan een anker te liggen.
0: Het duurde tot 21 augustus van het daaropvolgende jaar voordat de eerste testuitzendingen te horen waren. En in de nacht van 10 op 11 september brak de ketting tijdens een zware storm en kwam het schip in de territoriale wateren terecht en werd in beslag genomen.

Albert Hammond en I Don't Wanna Die in an Air Disaster. En ik heb weer zo'n mooi zomers plaatje gevonden. Marianne Faithfull en Summer Nights. En daarna een mooie plaat met een radio.

in een plaatje dat past bij het weer. We staan aan het begin van een mooi Pinksterweekend met mooie temperaturen. Het was wel dat er gewaarschuwd wordt om nog een beetje uit te kijken met zwemmen in het oppervlaktewater. Want het is nog erg koud. Bijvoorbeeld het zeewater is 13 graden. Daar moet je toch niet echt aan denken.

0: met een radio.
1: Alhoewel, ik denk dat mensen die met nieuwjaar een duik in de Noordzee nemen tegen mij zullen zeggen van joh, zit niet te zeuren. Een plaat met een radioverhaal. En daarvoor eerst eventjes een fragmentje van Radio Veronica.

Elke week koos Radio Veronica een langspeelplaat van de week. En daarvoor werd gebruik gemaakt van een nummer van Booker T en the MG's. Hang 'em High, een plaat met een radioverhaal.

mooie plaat met een radioverhaal. Als je er ook een suggestie voor hebt, keer een mailtje naar paul@radiosebreeze.nl. En dan zit hij misschien volgende week wel hier in het programma. Booker T and the MGs. Een stukje werd gebruikt voor de LP van de week bij Radio Veronica. Luister naar de titel Hang 'em High.

0: 1972 worden de beide Caroline-schepen verkocht. Ze liggen in de haven nadat ze in beslag zijn genomen in 1968. En de Miamigo komt in handen van onder andere Gerard van Dam. Met de bedoeling er een piratenmuseum van te maken. Een radiopiratenmuseum van te maken. We gaan naar juli van het jaar 1972. En we gaan met Peter van Dam door de Miamigo zoals je daar op dat moment in de haven ligt.
1: Zal ik u verder even rondleiden door het geheel?
2: Heel goed idee.
1: Allemaal putten. Die worden dus ook helemaal schoongemaakt, leeggemaakt. Dit heeft allemaal onder water gestaan.
2: Onder water?
1: Ze hebben een buitenboordkraan namelijk geopend in de tijd dus dat hij in de houthaven lag. Toen hij nog aan ketting lag. En die buitenboordkraan stond open. Het ding is helemaal volgelopen met water. Totdat op een gegeven moment de havendienst zag, hey, we zien alleen nog maar een stukje van de hutten en een stukje van de mast. Nu moeten we toch eens gaan kijken wat er nou eigenlijk los is. En toen zijn ze dus gaan pompen. Dus alles stond blank hier en slecht verzorgd en zo. En bijvoorbeeld, deelsgewijs moet het weer helemaal opgeknapt worden.
3: Ja. Dit is het hart van het schip, nog meer het hart als de bar. Hier staan dus de zenders. De zenderruim is dus redelijk intact, laten we zeggen. Het stond dus erg slecht erbij, vuil. Er is enorm uitgestolen. Vakmensen hebben hier gestolen. Hier hebben dus geen vandalen gewandeld, hier hebben vakmensen gelopen. Hier zijn delen uitgehaald door één maatschappij die dus alleen maar in Holland werkt met Continental Electronic Equipment. Dat is Veronica. En ik beschuldig niet Veronica, maar ik beschuldig wel de vakmensen die dit eruit gehaald hebben.
2: Wat komt er in deze ruimte? Komen hier nieuwe zenders?
3: Dit blijft helemaal zoals het nu is. Het wordt lekker gelucht, schoongemaakt, gedroogd. En mensen kunnen hier dus kijken en zich vergapen aan zenders.
2: Maar er komen geen zenders in?
3: Nou, het zijn zenders, alleen incompleet.
2: Maar niemand van jullie wil dat weer restaureren ofzo?
3: Nee, er is geen gedachte naar. Want dat werpt dus enorme moeilijkheden op. En wat de tijd uitwijst, dat wijst de tijd uit. Dat is onvoorspelbaar. Misschien dat iemand langskomt met een 500.000 en zegt, kom Gerard, we gaan het eens opknappen. En die meneer is dan wel weer welkom uiteraard.

0: De T-Zet, maar Bellamy, we gaan luisteren naar deel 2 van het gesprek van Gerard Verdam. Overigens, de man die daarbij hoort is Peter Flik. En dit was een fragment van VPRO Radio uit het jaar 1987. Terug naar die rondleiding met Peter Verdam over de Miamigo in 1972.
1: Dag en nacht zijn hier mensen aan boord die dag en nacht rondwandelen op dek. En dag en nacht rondwandelen om de boot heen. En dat behoort bij het safety plan om de zaak dus een beetje beschermd achter te laten. En in de gaten te houden.
2: Mensen die in piratenschepen geïnteresseerd zijn, zijn altijd wel fanatici, hè?
1: Vreselijke fanatici. Daarom zit alles aan de muur gespijkerd. Op een vreselijke manier. Want die mensen plukken alles wat los en vast zit. Die stelen bij het leven af. Niet uit het oogpunt van stelen, maar het soort collecteren van piratendingen. Dat varieert van een dasbelt van Andy Archer tot een onderbroek van Don Allen. Op een vreselijke manier.

Een klassieke Cry Me a River, een uitvoering van Joe Cocker. En ik vind dat een van de beste uitvoeringen van dit legendarische nummer. We gaan terug naar de Miami Go. Ondertussen had Gerard van Dam plaatsgenomen achter de mengtafel. En hij ging helemaal los.

0: This is Radio... En we leggen momenteel voor anker in de haven van Zaandam. Ja, dat geweldige plaatsje getiteld Zaandam. En dat ligt vlak bij Amsterdam. Ja, die Zaandam, die mooie Zaandam, die heeft het nooit gedacht, maar ineens was ze daar. Caroline. En heel Zaandam heeft de kans, en zeer zeker heel Nederland en iedereen die daar buiten ook luistert, heeft de kans om nu echt eens een keertje een radiopiraat te zien. Van uw leven heeft u waarschijnlijk de kans gehad om eens werkelijk bij een radiopiraat aan boord te kijken. Wel, die kans ligt hier nu. Natuurlijk ligt die hier nu. U komt gewoon naar Zaandam en u kijkt aan boord naar een werkende studio. Een werkend radioschip. Natuurlijk, we zenden niet uit, want dat is een beetje lastig en dat brengt een beetje moeilijkheden met zich mee. Maar we zenden dus uit voor onszelf. Er is namelijk een heel gesloten circuit aan boord. Overal luidspeakers, wc's, toilets, overal luidspeakers. Zelfs in uw eigen kamer overal. En u kunt uw eigen programma ook nog maken. Just me and Caroline. En u zult het niet willen geloven, maar het is volledig van u. En u kunt komen. U bent welkom. Reken maar. En boekingen kunt u ook verrichten als u dus werkelijk geïnteresseerd bent. En voor meer informatie schrijf dan naar postbus 2448 in Den Haag.
1: Hij ging helemaal los. Nou goed, later zou het zendschip toch naar de Noordzee gaan en weer uitzingen gaan beginnen. En, nou goed, die verhalen kennen we natuurlijk allemaal.
2: Uit het Gouden Zeezender Archief.
1: We openen de deur van het Gouden Zeezender Schijven Archief. Ik heb er weer drie voor je opgezocht. En de eerste is een lieveling. We gaan terug naar februari van het jaar 1978.
3: Mi amigos lieveling.

Radio Mi Amigo, lieveling van 4 februari van het jaar 1978. I go to Rio. En dat was Peter Allen. En we gaan in januari van het jaar 1972. Radio.

erg mooie treitenschijf van 21 januari van het jaar 1972. La Ventura van Stone en Eric Jardin.

De Monique Satellietschijf van de 6 juli van het jaar 1985. Falco en Rock Me Amadeus. Het was de laatste van de drie die ik voor je had in dit Gouden Zeezenden schijvenarchief. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van Zee Klassiekers en andere pareltjes. Fijn dat je erbij was. Zometeen heel veel plezier met Leo van Dijk. Ik wens je heel fijn Pinksterweekend. En let er een beetje op hè, dat je niet te veel verbrandt. Dus blijf een beetje uit de zon. En de waarschuwing is, het oppervlaktewater is nog te koud. Dus duik er niet zomaar in. Maar eerst even met je tenen voelen. Goed, ik ben er maandag op tweede Pinksterdag om 1 uur. Met een nieuwe aflevering van mijn muziekboutique. En tot besluit, mooie van Jimi Hendrix. Dit is Hey Joe. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden, volgens het ministerie van Volksgezondheid. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaatlid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de beeld 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Is de uitverkoop nu al begonnen?
2: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: AM. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: is uw kale, sympathieke DJ, Leo van Dijk.
1: Ja, daar ben ik weer. Goedenavond.
2: Ja, de zomer moet officieel nog van start gaan, maar ja, dat is eigenlijk een DJ eigen, dat je dan naar buiten kijkt of buiten loopt en voelt de temperatuur stijgen. Heerlijk zonnetje op je bolletje. Dan komen ook weer die heerlijke zomerliedjes uit de kast, speciaal voor jou. Ik begon daarom met een zomerliedje uit 1988 van Morricante. En altijd maar weer die grap, trek geen jekkie aan met het warme weer. Vandaag 23 mei 2026, Van Dijk breekt door hier bij Radio Seabreeze. Ja, 23 mei is internationale dag tegen de obstetrische fistel. Dat is een aandoening waar zwangere vrouwen tijdens de geboorte last van kunnen krijgen. Dat gebeurt meestal als het kind verkeerd ligt. Vandaag is het ook de dag van de schildpad en de internationale dag van vismigratie. Speciale aandacht voor alle vissen in alle wateren der aarde. Natuurlijk bedank ik mijn collega ook weer. Je hoorde hem hiervoor tussen 4 en 6. Paul van der Mark en zeeklassiekers en andere pareltjes. Ik heb zometeen weer een heel fijn blokje concertnieuws voor je. De nummer 1 hit van vandaag. We gaan terug naar 23 mei 1980. En de plaat en zijn verhaal die komt ook weer voorbij.

Inside the 90s, As What and Shine. Daarvoor uit de 60s, Wayne Fontana en de Mindbenders en The Game of Love. Hier op Radio Seabreeze AM. Zaterdagavond 23 mei. Van Dijk breekt door. Wat een heerlijke dag was er vandaag, hè mensen. Ja, en dan komen er ook heel veel van die leuke liedjes komen dan binnen. Die worden ook regelmatig aangevraagd of wat zomerliedjes wilt draaien. Nou, dat doen we zeker. Met veel plezier voor je. 90s en 60s hebben we gehad. Nu gaan we naar de jaren 70. Met deze fijne plaat van Lou Rawls.

0: Beatles en You'll Never Find Another Love Like Mine. Ik zei het al net, een heerlijke dag vandaag was het, hè. Vooral hier in het zuiden, rond de 25 graden was het. Ja, dat is altijd wel zo leuk, hè. De mensen worden dan vriendelijker, vrolijker als het mooi weer is. Vooral in het verkeer merk je dat heel goed. Geen bumperklevers, geen mensen die je afsnijden en keurig voorrang verlenen.
1: Seabreeze AM 1098 1395.
0: Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Zeg, heb je het al ontdekt op Netflix? Er is nu een nieuwe documentaire te zien over Kylie Minogue. Deze driedelige docu blikt de Australische zangeres terug op haar carrière en het leven achter de schermen. Aan de hand van persoonlijke video's, privéfoto's en een interview met Kylie zelf laat de serie een intieme beeld van de zangeres zien. Ook vrienden, familie en collega's komen aan het woord, onder wie Danny Minogue, Jason Donovan, Nick Cave en Pete Waterman. Ja, dat waren dus de producers. Stock Aitken en Waterman, dat waren die belangrijk voor de muziek het einde van de jaren 80 bedoel ik. Noem ze maar op, hè. Die werden geproduceerd. Rick Astley. Ook deze van Kylie Minogue geproduceerd door Stock Aitken en Waterman. Nu op Netflix, Kylie Minogue, de docu. Het is nog wel een van haar leukere liedjes die ze gemaakt heeft door de jaren heen. Meer dan 80 miljoen platen heeft ze verkocht, mensen. Deze kleine zangeres uit Australië. Jazeker.

De barbecue kan weer aan. En wij zorgen voor de zomer op je radio. Breeze.

keer staat hij in de Johan Cruijff Arena, Harry Styles. En er zijn wat dingen op te doen hoor, want er waren veel klachten van fans die konden maar moeilijk Harry op het podium zien door... wat was het? Een soort van die loopbruggen die het zicht belemmerden. En daar hadden ze hele dure kaartjes voor betaald. Dus ik kan het enigszins wel begrijpen dat je dan naar je plaat gaat, dat je woest bent, dat je niks kan zien van je grote idool. Maar ik heb begrepen dat hij het inmiddels heeft aangepast, het podium dus. Harry Styles en Joram hier, het Sign of the Times. Zometeen de nummer 1 hit van vandaag, na Cream en White.

0: Je luistert naar Terug in de Tijd met Van Dijk. Met het beste uit 60 jaar popgeschiedenis.
1: Ja, heerlijke klassieker van... Cream en White Room uit 1968. We zijn toegekomen aan de nummer 1 hit van vandaag. 23 mei komt uit de top 40 van 1980. Het was zanger Oliver Band die na een verblijf op het Caribische eiland Saint Lucia besloot om bij terugkomst in Duitsland een groep op te gaan richten onder de naam de Goombay Dance Band. De eerste single, Son of Jamaica, werd een enorme hit en gingen ruim 10 miljoen singles over de welbekende toonbank. In Nederland stond het nummer 3 weken op nummer 1 op deze dag in 1980.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Soms moet je even doorzetten in het leven. Even je ogen dichtknijpen en er helemaal voor gaan. Linksom of rechtsom, het moet gewoon gebeuren. Ik probeer dat ook regelmatig. Alleen word ik telkens tegengehouden door alles en iedereen. Vooral omdat ik voortdurend door mensen in de gaten gehouden word. Neem nou pas geleden. Mijn geliefde voelde zich niet zo lekker. Ze had een griepje. Dus ik ging met haar naar de dokter. Maar hij vond niks ernstigs. Opgelucht gingen we weer naar huis. Maar we waren nog niet thuis of de kranten stonden er al vol van. Geliefde van die en die ingestort door ernstige ziekte, stond er. Ze schrijven maar wat. Ze liegen en bedriegen. En ik moet daar altijd maar weer tegenop boksen. Soms gaat het nog veel verder. Kijk, ik denk van mezelf dat ik een redelijk goed mens ben. Maar wat de bladen allemaal niet over me schrijven, je zou haast gaan denken dat ik een harteloos persoon ben die niets voor een ander over heeft. Of hoe ze de relatie die ik met mijn vriendin heb proberen kapot te maken. Hoe ik dat ook probeer te vermijden, zulke verhalen duiken telkens weer op. En dan zit ik met een huilende vriendin die gelooft wat er over mij geschreven wordt. Laatst las ik ook weer zoiets raars. Een gestoorde fan beweerde de moeder te zijn van mijn kinderen. Het is natuurlijk niet waar, maar op deze manier probeert ze in de schijnwerpers te komen. En omdat het over mij gaat, gelooft iedereen haar. Ondertussen word ik er weer door iedereen op aangekeken. Dag, soms vergelijk ik mezelf wel eens met een stuk groente op een mooi gedekte tafel. Iedereen lust je letterlijk rauw. En als je even later niet meer hoeven, dan word je gewoon weer net zo hard uitgekotst. Weet je wat je moet doen als het jou overkomt? Je er helemaal niks van aantrekken. Gewoon met opgeheven hoofd door het leven gaan. Alsof je de hele wereld aan kan. Niemand die jou iets kan maken, want je gaat gewoon je eigen gang. Net als ik. Want als je wat wilt bereiken, moet je er gewoon voor gaan. Dat heb ik ook gedaan.

mij betreft de allergrootste solo-artiest die ooit heeft bestaan. Michael Jackson. En Wannabe Starting Something, dat was de plaat en zijn verhaal. Ja, Michael Jackson, die komt er weer overal tegen. Op de radio, op televisie, in de platenzaak. Want de albums van Michael Jackson zijn ook weer aangevuld. En de biopic van Michael Jackson. Michael, over de beginjaren van zijn leven, heeft in bijna 4 weken tijd wereldwijd $703 miljoen opgebracht. In de Verenigde Staten $282 miljoen. En in het buitenland nog eens $421 miljoen. Het is nog geen record, want het huidige record is momenteel nog in handen van Bohemian Rhapsody, de film over Queen-zanger Freddie Mercury. Die film leverde in 2018 meer dan $911 miljoen op. Nog meer Michael Jackson. Op donderdag 19 november van dit jaar staat This Is Michael in de Ziggo Dome. De productie geldt als een van de grootste Michael Jackson tribute shows van Europa. En brengt een groot eerbetoon aan het repertoire van de King of Pop. Met andere woorden, de muziek, de choreografieën en de podiumenergie van Michael Jackson staat centraal in deze show. Kaarten vanaf €45 zijn ook gisteren in de verkoop gegaan. Het Truitje Oosterhuis staat op 9 mei 2027 in het Koninklijk Theater Carré met een eenmalige jubileumshow ter ere van haar 30-jarige carrière. De voorstelling, getiteld Van de Zee naar Carré, vormt een overzicht van hoogtepunten uit haar muzikale loopbaan en brengt haar grootste hits samen met persoonlijke en intieme momenten op het podium. Kaarten voor deze show zijn gisteren in de verkoop gegaan. Dit is Badfinger op Radio Seabreeze, Day After Day.

Februari 1978. Deze fijne track van Genesis. Na het vertrek van Peter Gabriel in 1975 klom drummer Phil Collins achter de microfoon. Wat heeft hij toch een geweldige stem, deze man. Genesis uit, ik zei het al, februari 1978. Follow You, Follow Me. En daarvoor draaide ik ook nog uit de 60s. Badfinger en Day After Day. Daarmee is er een einde gekomen aan Van Dijk Breekt Door voor zaterdag 23 mei. Ik wens je een hele fijne zaterdagavond. Een fijn Pinkster weekend. Wij zijn er volgende week weer om 6 uur. Dit is nog Bruno Mars.

van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week. Overal waar je komt staat Jan. De Soul Show met de Disco Action Top 20. Speciale mixen en uitvoeringen, de nieuwe Billboard hitlijsten en veel, heel veel.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
14: Er kan nog meer bij.
13: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Saturday night, just after 7 o'clock.
14: Here's a new episode of the Retro American Top 40.

0: opnieuw 35 in de USA Big 40 van 1 april 1989. Cher en Peter Cetera en After All.
1: This is American Top 40.
0: Met recht en met reden de biggest countdown in the world. Het voorbeeldland, in ieder geval nog van de jaren 80. We gaan terug naar 1989. We hebben het niet over de politieke situatie. Over presidenten, over oorlog, over weet ik het allemaal. We hebben het gewoon over de muziek uit het jaar 1989. En we draaien uit de hitlijst van 1 april van dat jaar de stijgers. Een aantal nieuwe binnenkomers en natuurlijk de bovenste beste. Paula Abdul, die komt ook binnen. Op 30. Met de Forever Your Girl.
2: The Big 40. This week's Retro Chart.
3: The highest debut single.

0: Safir, stem van Sapphire. Amerikaanse zangeres, geboren in Puerto Rico, op 28 met een stip.
1: You're listening to a classic USA Top 40. The countdown rolls on, up to number one.
0: Ook in deze lijst komen we songs tegen die in Nederland, ja, in die periode nauwelijks of helemaal niet gedraaid werden. Zoals onder andere Sapphire of Anymotion. En wat dacht je van nummer 23? 38 Special. Ook met een grote sip hoor. In Nederland stond trouwens op deze zaterdag René Vroeger aan de top van de lijst met Alles kan een mens gelukkig maken. En Madonna, Like a Prayer, zat op de tweede plaats. Lijstaanvoerder vorige week in Amerika waren Mike en de Mechanics. Benieuwd of ze stand houden.

Leon Estes kennen we vooral als de bassist van de groep Wham. Speelde trouwens ook met Marvin Gaye. Had ook een bescheiden solo-succes, wel met de hulp van George Michael. Op 14, Heaven Help Me, met een stip.

0: programma Gemist.
1: Kijk op de site van Radio Seabreeze bij Gemist.
2: Radio Seabreeze bij Gemist.
3: The weekly countdown of the most popular songs in the USA. The Retro Chart.
4: Henry counts them down. From 40 to 1.
5: Met een stip op 12.

0: Sound. Madonna. Derde week genoteerd in de Amerikaanse, in de US Top 40, de Big Top 40. Met een stip op 11. In Nederland staat hij 2. Like a prayer.
1: Radio Seabreeze. 1098 of 1395 AM.
0: En zo komen we in de top 10 van deze week.
2: En nu, this week's USA Top 10.
3: 6.
0: Mike and the Mechanics. The Living Years. Vorige week nog lijsttafel.

0: listening to an awesome piece of the past. A historical USA Top 40.
1: De grootste stip in de top 10 van deze week. She drives me crazy. Stapje voor stapje omhoog. En een kans hebben voor de bovenste beste 3. The Fine Young Cannibals. Van 10 naar 5.

0: here is this week's top three.
1: Ze overleed in 2019. Ik heb het over de zangeres van het Zweedse popduo Roxette. 61 jaar jong. 17 jaar daarvoor werd al hersentumor bij haar vastgesteld. In 1989, op 1 april, staat ze in de hitlijst van Amerika.

0: Now It's True. Op toe op 1 april 1989 in Amerika. Milli Vanilli.
1: The American Top 40. Here is an overview.
0: Het overzicht van de bovenste beste 10. We hebben 1 nieuweling in de top 10 trouwens. Dat betekent dat er ook 1 verdwenen is. Debbie Gibson. Die daalde van nummer 6 naar 13. Op 10 dan, van 11 gekomen, Dreamin', Vanessa Williams. En op 9, You're Not Alone, Chicago. Stationair. Paradise City daalt, Guns N' Roses. En Was What the Dinosaur, 1 plaatsje omhoog. Vorige week 1 en nu knalt hij omlaag naar 6. Mike and the Mechanics en The Living Years. Van 10 naar 5, een sterke stijger en een dikke sip hoor. C drives me crazy, the fine young cannibals. Rod Stewart, 1 plaatsje omhoog. My heart can tell you no. En op 3, The Look. Zweeds succes voor Roxette van 7 gekomen. Ook een pittige sip. En zojuist op 3, zou die nog hoger komen? We gaan het meemaken de komende weken. Milli Vanilli, Duits-Frans succes. Eigenlijk Frank Varian, hè? Die moeten we er gelijk bij noemen. Want dat is de man achter dit succesvolle duo. Van 3 naar 2. En de bovenste beste, dat is de nummer 2 van 7 dagen geleden. De Bengals en Eternal Flame. Number 1.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat er afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Radio Seabreeze.
16: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
15: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
17: Met Milko Roodnat.

0: Goedenavond, de start ging niet helemaal vlekkeloos, maar uiteindelijk is er toch muziek uit de speakers gekomen van Creedence Clearwater Revival. En je hoorde I Put a Spell on You uit 1972. En je hoort vanavond niet Sjoerd, maar mijn naam is
1: Milko Roodnat.
0: Inderdaad, en ik ben bij je tot vanavond 10 uur. En we gaan er gewoon een lekkere show van maken. En ook de bekende intro tune zal niet ontbreken. De verzoekjes komen aan bod. Natuurlijk de discoplaten. En in de tweede uur straks ook de wisselplaat. En gewoon heel veel lekkere muziek. Je moet maar gewoon lekker blijven luisteren op de zaterdagavond. En eerst dankzeggen natuurlijk aan Henry Valk, mijn voorganger. Een heerlijke show gemaakt. Buiten is het 25 graden. En binnen is het nog veel heter. Maar mag de pret allemaal niet drukken. En vandaar dat de start niet helemaal vlekkeloos ging. Maar we gaan er toch wat moois van maken. Mocht je nog verzoekjes hebben, dan mag je die sturen niet naar Sjoerd, maar dan mag je ze sturen naar Milko. En dan schrijf je met een k@radiosybris.nl. En dan zal ik kijken of ze er nog tussen kunnen passen, want ik heb er nogal wat liggen hoor. Kennelijk wordt er toch nog veel naar de radio geluisterd, ondanks het prachtige zomerweer wat ons de komende week ook te wachten staat. En ik heb geluk, want ik ga op vakantie. Ja, heerlijk. En Sjoerd vroeg aan mij om dit programma te vervangen. En Sjoerd is vanavond naar een verjaardag van een vriendin van zijn vrouw. En ik weet niet of ik het mag zeggen, maar die is 60 jaar geworden. Nee, niet zijn vrouw, maar wel zijn vriendin. Nou, namens het hele crew van Radio Sybris is natuurlijk van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie avond van en geniet ervan.

Ja, en Sjoerd die start altijd met de ouverture, een stuk van The Who. En het komt van het album Tommy. En ik vind het een heerlijk nummer. En ik vind het eigenlijk zonde om erheen te praten, dus ik laat hem even lekker lopen.

heerlijk, dat Hammond geluid, dat was zeer populair in de jaren 60, jaren 70. Wordt tegenwoordig niet zo helemaal gebruikt, vind ik eigenlijk wel jammer. Maar we gaan maar snel beginnen met muziek, met andere muziek althans. Leuk dat je luistert. En nogmaals, als je een verzoekje hebt, mag je die alsnog sturen naar Milko met een K. @radioseabreeze.nl en dan probeer ik hem er nog tussen te plaatsen. Weet jij trouwens nog hoe de zomer van 1969 was? Ik weet het wel hoor, want toen werd natuurlijk de maanlander gelanceerd, de Apollo 11. En de eerste mens was toen op de maan. Maar Bryan Adams heeft er een mooi liedje over gemaakt in 1990. The Summer of 69. Here's Bryan Adams.

origineel komt uit 1968 van R. Dean Taylor. Maar de beste rockband uit Nederland, uit Den Haag natuurlijk. De Golden Earring heeft het nog een keer overgedaan in 1995. En dan heet het ook Courtesy Jane hier op Radio Seabreeze. Ja, lekkere muziek hoor, op de zaterdagavond. Lekker meeswingen. Nu naar 1989 met een mooi duo Tina Turner samen met David Bowie. En dit is Tonight.

Tina Turner. Ergens in de 80 is ze geworden. En ze zag er altijd nog een bijzonder pikant uit. Mooie shows gegeven. En ja, helaas, we weten het. Ze leeft niet meer. En David Bowie, daarvoor geldt hetzelfde. Maar dit was het 89. En dat heet Tonight. Mooi live gezongen. En ik zal het niet op de boeken, stoel of banken steken, maar ik kom nu vanuit Geldermalsen, de uitzending vanuit Midden-Nederland. Maar binnenkort ga ik verhuizen naar de Achterhoek. En ik hou van Achterhoekse muziek, want ik kom er origineel ook vandaan. Althans, mijn jeugd heb ik daar doorgebracht. En ik hou een beetje van boerenrock. Ik ben naar het eerste concert van Normaal geweest. En ook het laatste dacht ik, maar ja, dat is niet zo, want ze treden nog steeds op. Het is een andere groep uit het oosten van het land. En dat zijn de Boggers. Dit nummer heet Aan U de Bochten.

0: 1965, The Hollies en I'm Alive, ja. En dan tikt het disco-klokje. Het disco-klokje tikt al 8:30 en dat betekent dat we gaan tijd maken.
1: Hey, stap in de disco-train. Samen met Milko Roodnat.
0: Inderdaad, niet met Sjoerd, nee, want helaas, hij is er niet. Hij is momenteel naar een verjaardag. We gaan twee discoplaten draaien. De tweede is van The Tramps en die heet Disco Inferno. Maar we gaan eerst naar de Hamilton Bohan en 1975. En dit is de disco-stamp.

Het nummer werd opgenomen in 1976 en ik weet wel dat we toen nog naar de discotheek gingen. En dit is natuurlijk een 12 inch van de Tramps, Disco Inferno. En later werd dat nummer ook gebruikt in Saturday Night Fever. En als de DJ dit nummer opzette, ja, dan stond je gewoon 10 minuten lang op de discovloer, op de dansvloer. Dat je helemaal kapot was. En dat is natuurlijk helemaal niet lekker. Dus ik ga hem wat inkorten, want het duurt nog een paar minuten. En dat duurt me veel te lang. Want ik ga je meenemen naar mijn jeugd. Ik moest toen naar school. Ja, de meeste van ons moesten naar school natuurlijk. Maar ik was altijd blij als het weer schoolvakantie was. Als het weer juli, augustus werd. En dan de schoolvakantie aankwam. En we lekker van school afgingen. Lekker op vakantie gingen. En in 1972 werd daar een heel mooi nummer over gemaakt. Door een man die zijn hele gezicht ondergeschilderd had. Nogal vakant figuur. Dan heb ik het over Alice Cooper. En dit is Schools Out for Summer.

0: zijn, dan ging de laatste bel en dan renden we natuurlijk van het schoolplein af. En de schooltas gooiden we in de hoek. 6 weken lang lekker genieten, heerlijk van de zomer. En dat gaan we deze zomer natuurlijk ook doen. Als het stuk weer blijft, dan komt dat zeker goed.
1: Hey Milko, wil je nog een plaatje van me draaien?
0: Dat wil ik wel zeker, maar ik ga eerst een plaatje draaien voor iemand die woont helemaal in Sardinië. Althans, ik denk dat ze in Sardinië wonen, maar ik weet het niet zeker. Ze moeten maar even een berichtje sturen naar milko@radiosibris.nl. En misschien zijn ze op vakantie. Dan heb ik het over de familie Smit. En zij vroegen deze plaat aan uit 1986. Een mooie zangeres. Haar naam is Nadie. En het gaat over windkracht 11, oftewel Windforce 11.

heren zijn al in de 80. Ja, de Rolling Stones maken nog steeds goede muziek hoor. Deze uit 1972, het Tumbling Dice. En komt van het album Exile on Main Street. En werd geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. En ja, zoals je allemaal weet, komt er een nieuw album uit. Die komt op 10 juni uit en die heet Foreign Tongues. Ik heb al eens een keer in mijn eigen programma wat plaatjes daarvan gedraaid, dus ik zal het nu niet doen. Nou, straks natuurlijk het tijd zijn van 9 uur. Alhoewel, ik heb gehoord van Sjoerd dat dit programma gewoon non-stop doorgaat. Maar ik draai nog wel eventjes tot aan 9 uur een instrumentaaltje. Een beetje gewijde muziek wel. Van Enigma. Dit komt uit 91. Sadness Part 1.

0: Zaterdagavond. Live uit Oranjewoud, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Aan 10 uur. Dit is de...
1: Vandaag met Milko Roodnat.

Eerste uur begon ik met Creedence Clearwater Revival. Ik dacht, de tweede uur is ook wel leuk om daarmee te beginnen. Van het album Cosmos Factory, ergens uit 69, 70 volgens mij was het. En je hoorde Run Through the Jungle. Natuurlijk met John Fogerty, dat lekkere rauwe stemgeluid. En Tom Fogerty, hij was gitarist bij de band, maar hij leeft helaas niet meer. Straks een verzoekje voor de familie Dijkstra, maar we gaan eerst terug naar 1969. Van het album Abbey Road, een nummer geschreven door Lennon en McCartney. En dit is Come Together, natuurlijk de Beatles.

Ik zat altijd nog op mijn bucketlist om een keer naar Liverpool te gaan. En dan naar het Beatles Museum. Ik wil dat wel eens een keer zien hoor. Ik ben echt wel fan van ze. Ja, jammer dat ze maar zo kort hebben bestaan. Maar de muziek blijft hier draaien bij Radio Cyprus. Zo ook deze Come Together uit 1969 van het album Abbey Road. Ik had het beloofd. Natuurlijk, veel bezoekjes heb ik. En we gaan nu richting Akrum, want de familie Dijkstra heeft ook een plaatje aangevraagd. Het tweede album en de derde single van de Engelse band Supergrass. En het nummer heet Sun Hits in the Sky. En dat kwam uit in 1997. Ik moet je zeggen, ik heb het nummer heel weinig gehoord. Ik ken het eerlijk gezegd niet zo, maar ik vind het wel een heerlijk nummer. Ik heb het net even zitten luisteren.

Hoop is een band die in het dialect zingt. De Heino's, ja. En nummer heet Lieve Lieveling. En staat op hun album Kloa. Trouwens, als je ze wil zien, vandaag kan het toch, want ze staan in Lemelen in de feesttent. En morgen, dan staan ze in Slagharen. En of daar nog tickets voor zijn, dat weet ik niet. Ik zal zo eens op de site kijken. Volgens mij zijn er nog wat tickets. Dus als je daar nog naartoe wilt, dan kan dat. En dan moet je naar Club Mongols in Slagharen. En daar treden ze morgenavond op. En waar ze optreden, daar is het altijd feest. Dat verzeker ik je. We gaan een stukje rijden. In 1984 met de Cars. En dit is een Drive.

Ja, wie gaat je naar huis rijden? Want als je gedronken hebt, wees dan alsjeblieft voorzichtig en laat je dan alsjeblieft rijden. De Corners uit 1984 en je hoort het mooie nummer Drive. En dan nu een speciaal plaatje voor mijn grote vriend Marcel Joustra. Wij presenteren samen ook met Anne Zijlstra het programma Natuurlijk 's morgens eruit. En dat doen we dan elke morgen tussen 8 en 9, elke werkdag tussen 8 en 9. En speciaal ga ik voor hem een plaatje draaien, want ik weet dat hij ervan houdt. Supertramp. En dit is Dreamer.

Supertramp in 1980 brachten ze dan uit Crime of the Century met dit nummer op Dreamer. Het stond hoog in de Nederlandse top 40 en een lekker nummer is het wel. En deze band die ik nu ga draaien, die hoor je veel te weinig op de radio, vind ik. Ja, ze zijn ook niet zo erg bekend geworden, maar wel in de jaren 70 goede muziek gemaakt. Heb ik het over de band Super Sister. En dit is een plaatje, het gaat over de radio en het heet ook Radio.

beste gitaristen aller tijden vind ik hem wel. Jimi Hendrix. Hij stond natuurlijk op het Woodstock Festival. En maakte daar een eigen versie van het Amerikaanse volkslied. Deze was uit 67, het jaar, 2 jaar daarvoor, voor het Woodstock Festival. En de heette The Wind Cries Mary. Maar we zijn toe aan de wisselplaat. Ja, die wordt elke week weer gedraaid hier bij Radio Seabreeze in het programma The Saturday Night Train. En vandaag gaan we naar The House of the Rising Sun. Het nummer stamt eigenlijk al uit 1933. Maar in 1964 werd het op de plaat gezet door Animals. En het is een beetje een akoestisch nummer, moet ik heel eerlijk zeggen. Het tweede wat we gaan draaien is van Fridget Pink. En dat is een wat meer hardrock nummer. Je moet maar eens luisteren. Dit is de eerste van The Animals.

En dat is de wisselplaat van zaterdag 23 mei 2026, The House of the Rising Sun. En de eerste uitvoering was van The Animals, een beetje akoestisch nummer met een gitaartje en met een orgeltje. En deze was van Fridget Pink, een Amerikaanse rockband is het. En heet ook The House of the Rising Sun, kwam uit in 1969. En ik heb het singeltje hier nog liggen, heeft het uitgebracht op het DRAM label. Ja, ik mag wel geen reclame maken, maar ach, wat deert het ook. Ik heb nog een verzoekje liggen. Ik heb nog een hele grote playlist staan. En ik wil ze eigenlijk allemaal draaien, maar het gaat denk ik niet lukken voor 10 uur. Alhoewel, dat verzoekje dat komt zeker nog wel. Maar eerst naar het derde album van Aerosmith. En die heet Toys in the Attic. Hij kwam uit in 1975. Met dit mooie nummer erop. Dit is Sweet Emotion.

Stevig rockgeluid op jouw radio, Radio Seabreeze. Elke zaterdagavond tussen 8 en 10 in dit programma. Saturday Night Train, normaal gepresenteerd door Sjoerd de Jong. Maar Sjoerd de Jong die zit ergens op een verjaardag te genieten. En zit volgens mij wel aan het bier. Ik denk het haast wel. Proost Sjoerd. Ga niet toch even lekker. We gaan nog een plaatje rijden voor de familie Wiersma. Ze vroeg aan Park.

keurig al mijn verzoekjes gedraaid. Voor de familie Wiersma, Partner en Coyota Hill uit 1978 alweer. Ja, een tijdje geleden. Dit is T-Rex. En terug naar het jaar 1972. Van het album The Slider. Geschreven door Mark Bolan. Dit is Telegram Sam.

gebeurt dat tegenwoordig nog? Een telegram sturen? Volgens mij helemaal niet meer hoor. Gebeurt allemaal via e-mail, via WhatsApp en dat soort dingen natuurlijk. T-Rex 1972. En ik zei het al, Sjoerd Jong, hij zit op een verjaardag. En er wordt 60 jaar gevierd. Nou, ik hoop dat ze de radio aan hebben staan. Want speciaal voor die dame die 60 jaar is geworden, is dit Cliff Richard.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

Ja, dat was de laatste vocale voor dit programma Boston met Amanda uit 1986 van hun album Third Stage. Het programma zit erop. Want aan de andere kant van nieuws zit hij alweer te wachten. Dave Hearn met The Dave Show. En hij neemt je mee naar middernacht. Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. Volgende week dan is hij er weer. Natuurlijk Sjoerd de Jong met zijn eigen programma. En ik ben er morgenmiddag weer tussen 12 en 2 met het programma Music Memories. Ook een leuk programma om te luisteren. En ik nodig je daarbij uit om ook te komen luisteren. Ik wens je nog een mooie zaterdagavond. Hou hem lekker hier bij Radio Seabreeze. En ik zeg graag tot morgen. Dag dan.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting, is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
13: And now it's time for...

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting, is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken
15: op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer
14: t-shirts, mokken, posters, pennen.
3: Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: 10 jaar
3: naar Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
14: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.